0: Ja, hallo, dat is Hakim, hè?
1: Ja, Jono, waar ben je daar?
0: Verstoor me, ga je met de oppatering?
1: Ja, ik ga wel bijna toe, zwaar en nieuwe hutte.
0: Ja? En dat zou je soms aan wie stellen?
1: Nee, ik hoor dat praten om dat op het café.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Ja, lokaal nytt.
1: Ja, då, det är lokal nytt.
0: Ja. Ha en god dag, då.
1: Jo, i linje med det.
0: Hallå. Hallå. Kvar heter hotellet brandväsendet rycker ut till denna vecka. Kvar heter hotellet brandväsendet rycker ut till denna vecka. I denna vecka.

0: Ja, hallo, dan ga ik hemmen.
1: Ja, je nood waar wind uit.
0: Verstoel me, ga je met de oppatering?
1: Ja, die schouw een beetje toe, zwaar en nu je hutte.
0: Ja? Dat zou je soms aan instellen.
1: Nee, ik hoor dat praten om dat op het café.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Ja, nu kan niet.
1: Ja, dat nu kan niet.
0: Ja. Ha en god dag, Jan.
1: Jo, i lige måde.
0: Hallo. Hallo. Kvar heter hotellet brandväsendet rycker ut till denna vecka. Kvar heter hotellet brandväsendet rycker ut till denna vecka. I denna vecka.

0: Ja, hallo, dan vraag ik hem hè.
1: Ja, je noemt waar wie dat.
0: Verstoel me, ga je met de oppartering?
1: Ja, die schouw een beetje toe, zwaar en nu je hutte.
0: Ja? Nee, zou je soms aan wie stellen?
1: Nee, ik hoor dat praten om dat op het café.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Lokaal niet.
1: Ja, dat is lokaal niet.
0: Ja. Ha en god dag, Jan.
1: Jo, ik neem maar dat. Hallo.
0: Hallo. Kvar heter hotellet brandväsendet rycker ut till denna vecka? Kvar heter hotellet brandväsendet rycker ut till denna vecka? I denna vecka?